Een klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.

0: Het is 3 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

in a world of noise. One sound feels young again.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Een hele goede nacht.
2: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

Hello, wind. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely?

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester Van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een frisse start.
2: Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage.
3: Goedemorgen.
4: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het wordt alweer een stralende dag met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
1: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: Goedemorgen.

60, 19 juli was dit de absolute nummer 1 in de hitparades. Ja, Apple Dallas Child met I Want To Live. Het bleef toen maar één weekje op de eerste plaats staan. Maar dat geeft niet, het was wel een grote hit, hè. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 19 juli inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, we zijn alweer bij aflevering 5408. Ja, dus we hebben er een aantal op zitten. Op deze zondag zit de 5408ste aflevering alweer, hè, van Voor de Wekker Wakker. Ja, even wakker worden en dan worden we wakker met de wetenschap dat Engeland gewonnen heeft van Frankrijk. Ze hebben gewonnen met 6-4. Nou, het waren heel veel goals. Er zijn veel goals aan beide kanten gemaakt. En mooie goals, kan ik je vertellen. Het was een soort van finale wedstrijd, zo noemen we hem ook wel eens. Maar het is de troostfinale geweest. Hè? Ja, vanavond de echte finale natuurlijk, hè? Voor de nummer 1. Argentinië, Spanje, Argentinië. Dus de grote vraag is wie er dan gaat winnen. Er wordt al fix gewed en geboekt van wie zal er winnen, wie gaat die finale, wie wordt de wereldkampioen van 2026. Ja, vanavond zeer veel bekende mensen bij het publiek bij de wedstrijd. Natuurlijk de president, hè? President Trump, die is erbij. Die zal zeker ook wat gaan zeggen, hè, volgens mij, voor de wedstrijd. Dat lijkt er wel op, als ik dat zo zie. Nou ja, natuurlijk de bekende FIFA-baas. Nou ja, die is er trouwens elke wedstrijd bij geweest. Maar goed, bij deze wedstrijd uiteraard ook zal die naast Trump gaan zitten. En nog andere bekende wereldsterren, hè. Ja, vanavond doen ook veel mensen dat, hè. Die kijken dan de wedstrijd, maar die gaan ook spotten, hè. Die gaan kijken van, hey, welke bekende lui zitten er weer. En wie zit er in het publiek, hè? Ja. Goed, nou vandaag dus de finale wedstrijd in elk geval voor het WK voetbal. 9 uur begint het, hè? Dus vanaf 9 uur in Nederlandse tijd, dan wordt de wedstrijd uitgezonden via de bekende kanalen, hè? Het is zondagmorgen. Het is 7:15, toch?

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: geniale verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Afgelopen woensdag was het een belevenis van je welste. De hele straat rond het plein en rond het kerkplein stond helemaal vol met mensen. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Vorige week had mijn kaplaan Harry van Donschot nog allemaal briefjes uitgedeeld. Tussen 9 en 10 woensdag van de straat afblijven, want mevrouw Kloets gaat afrijden voor haar rijbewijs. Maar het was druk. Het was verschrikkelijk druk. Iedereen zou willen kijken hoe dat mevrouw Kloets zou afrijden voor haar rijbewijs. Toen mevrouw Kloets instapte, zwaaide ze naar iedereen en de examinator wist niet wat er gebeurde. Toen mevrouw Kloets langzaam wegreed, kon ze nog niet eens door de menigte. Zo druk was het op de straat en de examinator wist zich geen raad en zei: stopt u maar. En mevrouw Kloets stopte en de examinator stapte uit en zei: mensen, mensen, mensen. En iedereen begon te juichen en te roepen: mevrouw Kloets is geslaagd, mevrouw Kloets is geslaagd. Terwijl mevrouw Kloets nog helemaal niet gereden had. En de examinator wist niet wat hij moest doen. Hij zuchtte diep en zei: inderdaad, mevrouw Kloets is geslaagd. Nou, en het werd een feest en iedereen joelde en juichte. Ze gaven de examinator een hand en ze namen hem mee naar Café Het Anker, waar hij de nodige glazen drank kreeg. 'S Avonds, tegen een uur of 7, is hij naar huis gegaan. Tenminste, ze hebben hem naar huis gebracht, want hij kon nog niet meer lopen. En mevrouw Kloets, die betaalde graag de rekening voor de examinator. En zei: ik ben geslaagd. En wij knikten allemaal: ja.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.

Zo is het gezellig naar de kermis. Siska Peters en Ronnie Tober naar de kermis in de stad. En daarvoor natuurlijk Pastoor Servaas. En mevrouw Kloets is geslaagd voor de rijbewijzen. Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, waarschijnlijk loop je er langs, half verscholen met graffiti besmeurde transformatorhuisjes, zonder het echt goed te zien. Maar de komende jaren groeit het aantal elektriciteitshuisjes namelijk explosief. En groeit ook de vraag naar mooie en slimme huisjes. Ja, we hebben het nodig, er wordt steeds meer stroom gevraagd. Dus die huisjes die moeten er komen. Ja, netbeheerders bouwen ze in hoog tempo bij. In 2024 kwamen er ruim 2400 nieuwe huisjes bij. In 2023 waren dat er ruim 1500. En dat zijn er bijna 10 per werkdag. En volgens de netbeheerder Nederland moeten er tot 2050 nog zo'n 50.000 bijkomen. Ja, een elektriciteitshuisje voorziet gemiddeld zo'n 100 woningen van stroom. Uitgaande van het verwachte stroomverbruik van een woning in de toekomst. Dus ja, dan moeten er wat meer bij komen. En dan zijn we weer helemaal bevoorraad, hè, met stroom. Hè. Ja, en onder een vestiging van de Albert Heijn in Leiden zijn zo'n 40 eeuwenoude houten palen gevonden die de geschiedenis van de stad weer gaan herschrijven. Archeologen zeggen dat een flink aantal van die palen dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. En dat terwijl ze er tot nu toe van zijn uitgegaan dat de eerste bewoners zich pas in Leiden rond het jaar 1000 hebben gevestigd. Ja, de vondsten zijn spectaculair en veranderen het bestaande beeld van de oudste bewoning van Leiden. Zo meldt het erfgoed. Nou ja, de palen die werden gevonden bij de bouw van een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat. En volgens de archeologen vormen ze een duidelijke aanwijzing dat er in de vroege middeleeuwen al mensen woonden op de zuidelijke oever van de Rijn. Ja, dat is opmerkelijk. De grond lag op die plek ietsje hoger, maar overstroomde ook geregeld als de Rijn buiten zijn oevers trad. Uiteindelijk maakte een grote overstroming ook een einde aan de nederzetting op de zuidelijke oever, zo zeggen de archeologen. Ja, en het slechte nieuws, misschien ook wel vernomen, hè? Tony Tolp, bandlid van de Rubettes, is overleden. De Britse gitarist, zanger en songwriter stierf vlak voor zijn 81ste verjaardag. Ja, hij maakte vanaf 1974 deel uit van de Rubettes. Ja, de groep die dat jaar internationaal doorbrak met natuurlijk Sugar Baby Love. Ja, Tolp die speelde gitaar, schreef mee aan veel liedjes en nam bij verschillende nummers de leadzang voor zijn rekening. Zijn bekendste bijdrage was Baby I Know, dat hij samen met Alan Williams schreef. Ja, Tolp zong de single zelf in. Het nummer stond in 1977 op de 10e plaats in de Britse hitlijst, maar bleef in Nederland steken in de tipparade. Ja, in de Lage Landen, in Nederland, scoorde de Rubettes 7 top 40 hits. Nou ja, Sugar Baby Love stond 7 weken op nummer 1. Terwijl Jukebox Jive tot nummer 5 kwam. En Tolp verliet de groep in 1979 en bleef daarna actief als muzikant. Hij schreef ook liedjes voor anderen en was ook producer. Maar hij is niet meer, hè? Nee, Tony Tolp is overleden. Rest in peace.

0: Lionel Richie in Breakfast in Bed.
1: For all I ever wanted.
0: En Everything hoorde je voorbij komen uit de grote Candlelight muziekplaylist. Dat zijn allemaal van die Candlelight liedjes die toen in de tijd allemaal op de maandagavond gedraaid werden. Hè? Ja, Lionel Richie, hij is sinds 2012 weer helemaal terug. Want hij was een tijdje op sabbatical toen. En 2012 kwam hij weer. Hij was jurylid bij American Idol van 2018 tot 2023. En jawel, hij toert nog steeds wereldwijd. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1975 staat er een liedje van Tammy Wynette op de eerste plaats. Ja, 2 weken lang staat het in de bovenste regio in Europa. En het liedje toen, dat klonk zo.

0: op een buitje. Het waait soms stevig door en het wordt 19 tot 23 graden. De komende dagen blijft de wind uit het noorden waaien en is het iets warmer dan 20 graden. En ja, de komende weken is er kans op af en toe een buitje.
1: Goedemorgen, elke werkdag, Erik in de ochtend.
2: Hey Erik, goedemorgen.
1: De back-to-back.

0: uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
0: Een hele goede morgen, Venlo Vintage. Stralend als de zomerzon. Voor de wekker wakker.
2: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op.

dames en heren, van harte welkom bij wat wel een keer een memorabele avond kan gaan worden. Het hoogtepunt van een tijdperk, de piek van een gouden generatie Rode Duivels.

Uit de film Top Gun hoorde je Berlin met Take My Breath Away bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Het is vandaag de 200ste dag alweer. Ja, er volgen nog 165 dagen en dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Het is vandaag de geboortedag van Willem Nijholt, Nelly Kroes, Anna in Quest en Xander de Bousanier is vandaag ook geboren in 1973, hè? Ja. Vandaag is het ook het begin van de hondsdagen. Ze duren tot en met 18 augustus. Deze dagen waren niet erg populair vroeger. Vaak was het warm en vochtig weer en bedorven ook de etenswaren. Ja. En Anna van der Hoven, de laatste inwoner van de Nederlanden, die vanwege haar geloof werd terechtgesteld. Ze is een doopsgezind dienstmeisje. Nou ja, de geloofsvervolging die kostte in de 16e eeuw honderden levens. En de Frans-Duitse of Frans-Pruisische oorlog begint. Het is een gewapend conflict tussen Frankrijk en door de Pruisen aangevoerde coalitie van de Noord-Duitse Bond en een aantal Zuid-Duitse koninkrijken. De strijd duurt tot 10 mei 1871 en zou gewonnen worden door de Pruisen en zijn bondgenoten. 250.000 mensen worden op dat moment gedood of raken gewond. Ja. En op deze dag in 1918 koffiehuis De Vereniging in Rotterdam richtte vier enthousiaste jonge mannen een voetbalclub op genaamd Wilhelmina. De naam zou een paar keer veranderen en zou in 1912 uiteindelijk de Rotterdamse voetbalvereniging Feyenoord worden. Ja, vanaf dat moment speelt de club in het inmiddels klassieke tenue een rood-wit shirt met zwarte broek en zwarte kousen en een rood-witte band. Ja, ja, vandaag wordt het op een enkel buitje na toch wel een redelijk droge dag. Het is het zonnigste in het zuiden. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden. Het waait wel stevig door. Vanavond dan gaat de bewolking toenemen. En kan er ook weer in het noordoosten een buitje vallen. En als we dan kijken naar de nacht naar maandag, dan is het 10 tot 16 graden. Morgen, maandag, dan wisselen zon en stapelwolken elkaar ook weer af. Dan hebben we te maken met de noordenwind. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag.

0: Nou, is dat lang geleden, hè? Niet op elkaar, even één tegelijk. Wie is er aan de beurt?
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

tweede uur van Voor de Wekker Wakker met de 80's remix. Patti en Swift hoorde je met Wonderful. Het is zo'n vergeten juweeltje. Ja, stond niet op nummer 1 hoor in de tijd, maar werd wel heel veel gedraaid.

0: Goedemorgen, voor de wekker wakker. Ja, voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal wordt er een halftime show gehouden vandaag. Met sterren als Shakira, Madonna, Justin Bieber en de K-popgroep BTS die treden op. Alles is live te zien via de bekende sportapps. En het EU-verbod op vernietiging van onverkochte kleding, kledingaccessoires en schoenen gaat in. Het verbod verplicht modemerken om overtollig of geretourneerde voorraden een tweede leven te geven. Verbranden mag niet meer. Nou, vind ik een goede zaak. En op het circuit van de Grand Prix van België, daar wordt gereced vandaag. Max Verstappen die vertrekt vanaf de tweede startpositie. En vanaf 1 uur wordt de 15e etappe van de Tour de France verreden. De bergetappe gaat de eerste Alpenrit maken van deze Tour. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran om het land snel te straffen. Zo zegt Trump na een aanval op een militaire basis in Jordanië. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn 16 Amerikaanse militairen al om het leven gekomen. Ook zijn er ruim 400 militairen gewond geraakt. En dan ander nieuws. De omwonenden van de drugslab die ontdekt is in Den Haag, die mogen nu terug naar huis. Er is een tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug. Het is een klap voor de transportsector. De impact is groot. En de Tate Brewers zijn aangehouden in Miami. Er zijn nieuwe aanklachten van het Britse OM. Ja, en Engeland en Frankrijk hebben de WK-kijkers op een enorm spektakel getrakteerd in de troostfinale. Met de Engelsen als winnaar 6-4. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van de bondscoach. Nou ja, voor Engeland was de derde plaats de hoogste klassering sinds de wereldtitel die ze hebben gehad in 1966.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet.
3: Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Ja, breakfast in bed, hè. Komt weer eentje. Dit keer Tina Turner. And I don't wanna lose you. Breakfast in bed. Goedemorgen.

0: morgen deze morgen.
1: Goedemorgen, elke werkdag. Erik in de ochtend.
2: Laten we gaan.

0: was toen het origineel, hè, van Highway. Oh, wat heb ik dat liedje veel gedraaid toen op de piratenzender, hè?
1: Ja.
0: Giddy, giddy, kiss me, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Nou, er is vandaag veel te beleven overal. De Gentse feesten sowieso nog tot en met 26 juli in Gent, in België. En natuurlijk de Tilburgse kermis, hè, in Tilburg, hè. Die nog sowieso tot en met 26 juli te bezoeken is. Met morgen de drukste dag, want... Morgen dan is het natuurlijk Roze Maandag. Hè? Dus ja, dan gaan de meeste mensen naar Tilburg toe. Want ja, de Roze Maandag moet je natuurlijk een keer hebben meegemaakt. Hè? Ja. Goed, het is zondag. Een mooie zondag. Ja.

lampen aan, lampen uit en we zijn onderweg. Maar wat heeft Hamilton gedaan? Heeft hij zitten sparen en gebruikt hij hier zijn extra pace? Of kan hij het na de chicane op Miss Strong Street doen? Daar komt hij aan. Oh, hij komt! Hij komt! Hij komt! Hij komt! Hij komt! Jezus, wat vet! Holy shit, wat vet! De eerste, de beste mogelijkheid. Kadang! Kabam! Hebben we Manalo uitrijden. Lewis buigt. Deed wel wat aan verdediging. Zal nu misschien nog een keer denken, waar kan ik nog wat doen? Maar deze is lekker. Voorlaatste ronde. Op de manier waarop Mercedes tot twee keer toe Red Bull Racing pakte. En dan ziet het WK er zo uit. 131-119. Wauw. Dit boek schrijf je niet. Dit boek schrijf je niet. Ja, echt tactisch perfect gedaan.

0: simply lovely.
1: I know that at the end of the day, when the ceiling keeps my night away, I made it all matter less. Oh,
0: simply lovely.
1: Give ja. Me
0: hij gaat als eerste, oeh, wat een late kom, Verstappen duikt naar binnen. In de 36e ronde van de wedstrijd.
1: And I'll come back faster.
0: En gaat naar de

0: Ja, momentje overstuur.
1: Aanrennen van bocht 5. Aanrennen van bocht 5. Moment overstuur van Bottas. Verstappen houdt zich breed, heeft meer temperatuur in die harde band. Ja, daar dan wel. Op de baan ook wel lekker hoor.

0: Okay, copy.
1: Ja, vandaag moet hij weer de Bres op, hè? Verstappen in België. Dat doet hij mee aan de race, de grote race. Dus als je daar fan van bent, heb je vandaag een leuke dag. En als je dan van voetbal ook nog een keertje houdt, nou dan kun je de lol op. Vanavond natuurlijk de finale, hè? Even het verkeer. Het is nog steeds druk op de weg, ook op deze zondag. De A1, de A9, dit is de aansluitende A12 richting Duitse grens. Bij Zevenaar, 6 minuten vertraging. Gorinchem-Utrecht, daar is bij Lunette wat wegwerk. Werkzaamheden die daar aan de gang zijn. Het verkeer wordt omgeleid. Ook Utrecht-Breda, de A30, de A35 is druk. En als we dan kijken naar de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Tiekla en knooppunt Het Vonderen, daar wordt aan de weg gewerkt. En de A208, Sassenheim-Velzen, bij het knooppunt IJmuiden. De A22 richting Beverwijk, daar wordt aan de weg gewerkt. De verwachte eindtijd is ongeveer 8 augustus, dus dat duurt nog eventjes dat ze daar op de weg aan het werk zijn. Hè? Ja, wandelen is een grote sport voor oude mensen, dat denk je misschien, maar dat is niet zo. Steeds meer jonge mensen doen mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Dat blijkt uit cijfers. In 2016 vormden wandelaars van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers. Sindsdien steeg het percentage twintigers ieder jaar. Nu is het ruim 21% wat jong is. Ja, veel jonge wandelaars doen mee voor de sportieve prestatie en de beleving van het enorme evenement. Meelopen met de Vierdaagse met nog zo'n 40.000 anderen, dat is uniek, zo zegt een van de lopers. Onder andere Emiel Vlier, hij is 26 jaar. Hij doet vandaag voor de tweede keer mee. Ja, hij zegt normaal is 50 kilometer lopen niet leuk. Maar als je met een hele groep gaat wandelen, dan verandert het, hè? Ja. Nou ja, vandaag is natuurlijk ook nog een keertje het WK voetbal. Vanavond is het de finale, de grande finale. Spanje-Argentinië, Argentinië-Spanje, hoe je het ook wil noemen natuurlijk. En er wordt een halftime show gehouden met sterren zoals Shakira, Madonna, Justin Bieber en de K-popgroep BTS. Die treden ook op. Ja, BTS jongens, wezenloos populair. En ze staan vanavond in dat grote stadion.

0: Ze heeft hem ook in het Duits uitgebracht. Natuurlijk, Erik. Dat moet je wel weten natuurlijk. Hè. App en Zwaar hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, morgen dan zitten we in de Franse week. Hè. Dus een week lang draaien we extra veel Franse liedjes. Of althans, iets meer dan normaal. Hè. Ja, je kunt je lijstjes doorsturen. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Dat is wel leuk trouwens. Een school in Drunen met een leraar Frans. Die heeft dit opgevangen op de radio. En ik dacht van, nou, daar maak ik een schoolprojectje van. Die laten leerlingen zeg maar lijstjes samenstellen met Franse liedjes. En die Franse liedjes die krijg ik dan als het goed is ook binnen deze week. En dan ga ik uit die playlist draaien. En dan noem ik ook de school en zo en alles erbij. Hè. En ook de leraar. Hè. Ja, de leraar kan ik wel zeggen, dat is Pepijn. Die geeft Franse les. En heel veel leerlingen die gaan dus die lijstjes invullen. Dat vind ik leuk. Ja. Ja hoor, de Tilburgse kermis, mensen.
1: Ja, stapper in die gondel.
0: De grootste kermis van de Benelux is uiteraard gestart.

Toen stonden ze allemaal een beetje raar te kijken natuurlijk. Maar nee, dat was maar een geintje. Ja, alles zat gelukkig dicht en we stopten ook niet echt. Dus wat dat betreft was het wel te doen. Maar ja, ik hoefde niet meer terug te komen. Het was te gevaarlijk, zeiden ze. Ik had te gevaarlijke teksten op de kermis. Hè. Goed, Benno van Vught hoorde je. Op de kermis is het altijd een feest. Ja, goed, dit was hem weer voor de Wekker Wakker. Even rekening houden met de A27. Hè. Daar is de Merwedebrug afgesloten. Grote ramp voor alle transporters natuurlijk, want kunnen de brug dus niet meer gebruiken. En het is druk in de regio Nijmegen in verband met de Vierdaagse. Hè. Ja. En trouwens ook een leuk feitje. In 2022, weten we het nog, de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door. De organisatie heeft de wandelmars op deze dag in 2022 afgelast, omdat meteorologen extreem warm weer hebben voorspeld. Het kon wel 38 of 39 graden worden. Ja, de andere drie wandeldagen die gingen in 2022 wel door, hè? Ja. Dus dat is toch alweer een tijdje geleden. Alsof het de dag van gisteren was, hè? Ja.

0: Het is weer mooi geweest.
1: Dit was Voor de Wekker Wakker, de zondageditie. We zijn er morgen weer op maandag. Vandaag een leuke dag. Werk zoals je moet werken. En anders geniet van de dag. En maak er een lekkere relaxdag van. Het wordt niet zo warm. Dat valt allemaal mee. Tot morgen.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van der Steen.
2: Een hele goede morgen.
3: De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, weer voor je onderweg een portie lekkere muziek. Zo laat je in dit uurtje van De Muziekfabriek maar weer eens flink verrassen. Ron van der Steen. En ik heb jullie als luisteraar hoog zitten. Daarom mogen jullie van mij op een voetstuk staan. Luisteraar Akda en de Bunnink.

0: Het is je vast opgevallen. We draaien weer op volle kracht in de muziekfabriek als laatste Black Box uit de jaren 90 met Strike It Up. In het midden zat het liedje uit de jaren 60 van Jackie Wilson met Rita Petit. En we begonnen met Nederlandstalig van Agda en de Munnink en Voetstuk Staan. Je luistert naar de muziekfabriek. We hebben ook een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. De vaste items, ja, ook die zijn weer aanwezig. Waaronder de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Het jaar 2000 zetten we even centraal.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Melanie C met I Turn To You. Deze Britse zangeres komt uit Winston en werd vooral bekend door haar naam Sporty Spice. Ze maakte deel uit van de populaire meidengroep de Spice Girls. Als soloartiest treedt ze vooral op onder de naam Melanie C. Als jong meisje had ze belangstelling voor dans en toneel en ontwikkelde ze een sterke zangstem. Haar ambitie om popster te worden is misschien ontstaan toen ze haar moeder Joan zag optreden in clubs. Toen ze 15 was, had ze haar eerste serieuze relatie met Ryan Wilson, maar gingen na 2 jaar uit elkaar. Ze deed verschillende audities voor musicals, maar werd niet aangenomen. Totdat ze auditie deed voor een popgroep die uiteindelijk de Spice Girls zou worden. In 1998 begon ze met een solo carrière. In Nederland scoorde ze los van de Spice Girls 2 nummer 1 hits. Dat was met Never Be The Same Again en I Turn To You uit 2000. Het laatste genoemde nummer stond toen al 4 weken in de hitlijst. Weliswaar een week eerder nog op een 3e plaats, maar het zou al snel een nummer 1 hit worden in Nederland voor Melanie C.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En dan de kleine hit, die is van de Sun Club met Bandoneon. De Sun Club is een Nederlandse danceformatie en is vooral bekend van de zomerhits Fiesta en Summer Jam 2003. Het nummer Bandoneon was echter niet zo succesvol en stond op nummertje 36 en kwam van 33 en dat voor 4 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 2 september, oftewel week 36 van het jaar 2000.
1: Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Ja, dat was hem. De kleine hit. Muziek. Het was toch wel een heel klein hitje hoor voor de Sound Club. En Bandoneon. En die grote hit die was van Melanie C met I Turn To You. Wederom drie liedjes voor je klaarstaat. Ga er maar lekker voor zitten. De BB&Q Band. Oftewel de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Hier zijn ze met On The Beat.

je toch lekker relaxed van, zeg. Wat een heerlijk nummer. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik ga eerst even de jukebox voor je induiken. Even kijken, doet hij het nog? Nou, dat gaat de goede kant op. From long time ago. Jukebox classic, golden oldie. Ze is geboren in het jaar 1932. En we hebben te maken met een Engelse zangeres, actrice. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. Bovendien heeft ze ook de langste carrière in de hitparade, namelijk 51 jaar. Toen ze in 1944 optrad in de Royal Albert Hall, werd ze ontdekt door een filmregisseur die haar vroeg om weeskind te spelen in zijn oorlogsdrama Medal for the General. En er volgden nog een aantal andere films van haar en tevens ging haar televisiecarrière van start. In de jaren 50 begon ze liedjes uit te brengen en scoorde in 1954 haar eerste hit. Haar carrière is nog niet voorbij, want zo maakte ze in 1998 en 2002 een grote tournee door Engeland. In 2000 presenteerde ze nog een one-woman show die ze zelf geschreven had en die goed onthaald werd. 2 jaar eerder, in 1998, werd Clark geridderd door koningin Elisabeth II in de orde van het Britse Rijk. Het nummer Downtown is bij de meesten van ons wel bekend. En als je deze klassieker niet kent, dan is er wel een sample verwerkt in een moderne popsong. Luister uit onze jukebox naar de Britse zangeres Petula Clark. Jukebox Classic.

onze jukebox afkomstig. En ook jij mag er eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website rondvandesteen.nl. Het nummer Downtown behaalde in 1964 de nummer 1 status in Amerika en nummertje 2 in Engeland. Je hebt er nog eentje voor mij te goed in het rijtje van 3. Dat is deze. Het komt van het album Paul. Ik heb het over Paul de Leeuw. Luister naar Lentezon.

0: Dat was hem. Paul de Leeuw van het album Paul hoorde je Lentezon.
1: De Muziekfabriek.
0: En verder hadden we nog twee andere liedjes.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die mooie van John Mayer en Shadow Days. En de spits werd afgebeten door de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Oftewel de BB&Q Band en On The Beat. Nog voor de weg. De oude lullenplaat. Maar eerst wederom drie liedjes. We beginnen met deze van Lee Towers. You Never Walk Alone.

0: Luister naar De Muziekfabriek op Venlo Vintage. Als de muziek, als de muziek je vriend is.
1: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.
2: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.

0: zou hem bijna vergeten, de oude lullenplaat. Ze komt van oorsprong uit Oklahoma, maar woont vanaf 1970 in het Limburgse Geleen.
1: Oude lullenplaat.
0: Met behulp van studio-eigenaar Jan Telen pakt ze omstreeks 1974 haar zangcarrière weer op.
1: Oude lullenplaat.
0: Als ze in 1980 optreedt in het televisieprogramma Music Gallery, betekent dat het begin van een succesvolle loopbaan. 2 jaar later, in 1982, verschijnt haar debuutalbum Behind Those Eyes, waarvoor ze een Edison en een gouden plaat kreeg. Van dit album wordt het nummer How Many Times een dikke hit. Later volgt de single Good News, Bad News. Ze geeft diverse optredens en toert langs theaters in Nederland en België. Als presentatrice verschijnt ze in het Amerikaanse televisieprogramma Holland on Satellite. Na haar tweede album Dreamland verschijnt in 1983 haar derde album Intuition. En ook daar krijgt ze een Edison voor. In 1986 nam ze samen met liedzanger van Procol Harum Gary Brooker het duet Two Fools in Love op, wat in Nederland relatief een kleine hit werd. Daarom van haar die grote hit How Many Times. Luister naar de Amerikaanse Nederlandse zangeres Lori Spee.
1: Oude lullenplaat.

0: Het blijft toch een lekkere knal, hè? Deze van Laurie Spee en How Many Times.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, dit uurtje van de muziekfabriek zit er zo goed als op. Maar ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan. Verder hadden we Lee Towers met You Never Walk Alone. En Katy Perry met Part of Me. Misschien wil je meer weten over de muziekfabriek. Ik heb goed nieuws. We hebben een website. Kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. We gaan eruit met André Hazes. Zomer gevolgd door Hanson als de klok er toelaat met Bob. Weer bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Nou, tot ziens.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Je weekendmodus staat op aan. De tijd om heerlijk uit te rusten. En lekker de hele dag te luisteren naar Venlo Vintage.

0: is.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Yes!
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedemorgen!
3: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker één dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Het moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Goedemiddag!
2: We gaan beginnen!
3: Het is de hoogste tijd voor Donders te Boven met Ton Donders.

0: with you.
1: Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 19 juli, het is 12 uur geweest. En u luistert naar Donders te Boven. En we zijn er tot 1 uur vandaag weer. Hè? Met heel veel lekkere muziek en heel veel humor. En nog veel en veel meer verrassingen. We zijn begonnen met 20 Seconds van Ruben Hillen. Een hele mooie plaat. Beetje swingend, beetje zomers. Want het is zomer in het land, hè. Even kijken, we gaan een lekker kopje koffie inschenken. En u gaat luisteren naar onze Nederlandse plaat. K3 en Donnie met Schaduw. Maar eerst koffie.
2: Oeh, dat is lekker.
3: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.

0: Haags in Dondersteboven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefa's.
2: En dat is straks uit de dagboeken van pastoor Sefa's weer een heel verhaal. Weer een heel leuk verhaal, mag ik wel zeggen. Als u de afgelopen weken geluisterd heeft, dan heeft u gemerkt dat er een heel vervolg in zit. Hè? Voorlopig gaan we even 3 weken op vakantie. Dan gaan we vakantieuitzendingen maken. En dan gaan we alle items even schrappen. Even wegzetten tot na de vakantie. En daar hoort ook pastoor Sefa's bij. Dus het is voorlopig de laatste. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Naar
3: een uur lang Dondersteboven met Ton Donders.

0: Dit was Tina Turner met What's Love Got To Do With It.
1: Ondersteboven presenteert een verschrikkelijke prutsplaat.
0: En de ongelofelijke prutsplaat van vandaag is van Reiner Bertram met het nummer heet Barfoes. Jongen, jongen, jongen.

0: ondersteboven presenteert La Conférence.
1: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferentie uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat...
2: De afgelopen weken was het alleen maar voetbal, want op de tv te zien was er voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Dus daarom nog aan het staartje van het voetbal nog even een klein leuke conferentie van Paul van Vliet. En die gaat natuurlijk over voetbal en het gaat natuurlijk over de Heilige Cup.

blaast de bazuin en hoger nu het lied op dat het verder dragen.

Dus laat ons ratelen onze ratels, laat ons heffen onze stem en onze leuzen op de baarden. En lezen wij in eerbied ook een ogenblik de heilige spreuken langs de wanden van Peugeot 104, 204, 304.

En vragen wij de zegen dan voor het alziend oog van Studio Sport die het al moet registreren. Zodat wij in het late avontuur nog van de hoogtepunten en de samenvatting van de heilige Herman Cuphof kunnen blijven leren. Komt zingen wij thans voor de hoge priester met zijn korte zwarte broek en zijn fluit. En voor zijn met kleine vlaggen toegeruste misdienaren. Wil dan het heilig sacrament van het tossen aan ons openbaren.

0: En dat was een mooie voetbalplaat van de Nets, G.O.S.D.
1: De komende drie weken presenteert Dondersteboven de grote muzikale vakantieopruiming. Alle plaatjes die zijn blijven liggen worden gedraaid. Dus luister naar Dondersteboven en laat je verrassen.
0: En dit spreekt natuurlijk voor zichzelf, hè. De vakantie komt eraan, ook wij gaan vakantie houden. Drie weken op rij alleen maar vakantiemuziek. Dus Dondersteboven is wel in de lucht op deze zondagen tussen 12 en 1. Maar met hele lekkere vakantiemuziek.
2: Dondersteboven presenteert Barbecue Plaat.
0: En de barbecue plaat voor vandaag heeft natuurlijk ook weer met vuur te maken, hè. Als je zegt barbecue, dan zeg je ook vuur en zeg je ook Johnny Cash, Ring of Fire.

Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het ondersteboven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Afgelopen woensdag was het een belevenis van je welste. De hele straat rond het plein en rond het kerkplein stond helemaal vol met mensen. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Vorige week had mijn kaplaan Harry van Donschot nog allemaal briefjes uitgedeeld. Tussen 9 en 10 woensdag van de straat afblijven, want mevrouw Kloets gaat afrijden voor haar rijbewijs. Maar het was druk. Het was verschrikkelijk druk. Iedereen zou willen kijken hoe dat mevrouw Kloets zou afrijden voor haar rijbewijs. Toen mevrouw Kloets instapte, zwaaide ze naar iedereen en de examinator wist niet wat er gebeurde. Toen mevrouw Kloets langzaam wegreed, kon ze nog niet eens door de menigte. Zo druk was het op de straat en de examinator wist zich geen raad en zei: stopt u maar. En mevrouw Kloets stopte en de examinator stapte uit en zei: mensen, mensen, mensen. En iedereen begon te juichen en te roepen: mevrouw Kloets is geslaagd, mevrouw Kloets is geslaagd. Terwijl mevrouw Kloets nog helemaal niet gereden had. En de examinator wist niet wat hij moest doen. Hij zuchtte diep en zei: inderdaad, mevrouw Kloets is geslaagd. Nou, en het werd een feest en iedereen joelde en juichte. Ze gaven de examinator een hand en ze namen hem mee naar Café Het Anker, waar hij de nodige glazen drank kreeg. 'S avonds, tegen 7:00, is hij naar huis gegaan. Tenminste, ze hebben hem naar huis gebracht, want hij kon nog niet meer lopen. En mevrouw Kloets, die betaalde graag de rekening voor de examinator. En zei: ik ben geslaagd. En wij knikten allemaal: ja.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je...
1: Even niets, hè, want we gaan 3 weken op vakantie. Over 3 weken zijn we weer terug met de nieuwe avonturen van pastoor Servaas. De dagboeken van pastoor Servaas. Even 3 weken niets en daarna zijn we er weer. En dit is A Different Treat van Sweet and the Bird.

0: de donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En daar zijn we weer met onze muzikale donderste boven megamix. En vandaag hebben we 3 Nederlandstalige plaatjes over de zon. Plaatjes die u waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft, maar wel heel leuk zijn om te beluisteren. Zo hebben we bijvoorbeeld Ria Valk. U kent die wel van Worstjes op mijn borstjes. Zo'n geweldige carnaval zit van haar. Maar we hebben de achterkant, de B-kant zogenaamd, van Ria Valk. En die zingt De zon lacht naar mij. En daarna gaan we draaien. George Calais en die zingt Ooit scheen de zon. En als derde Joop met Jij bent de zon.

0: Op elke vraag weet ze een antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lillebel.
1: Deze week een brief die gaat over de verre landen, zo te zien. Beste Lillebel, waarom is het in Afrika altijd zo heet? Consequent. Nou, Con, heel eenvoudig. Omdat de temperatuur daar heel hoog is. Lillebel.
2: Ondersteboven presenteert een ijskoude zomerplaat.
3: En onze ijskoude zomerplaat is vandaag van Zazie. En het nummer heet IJsselon Bernardo.

0: dat was Shaken Stevens met You Driving Me Crazy.
1: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere smartlap.
0: De smartlap van deze week. En een luisteraar heeft mij heel erg goed bedacht. Heeft me een paar leuke mp3'tjes gestuurd van hele oude smartlappen. En een van die smartlappen ga ik nu draaien. En het zijn de Evening Stars en die zingen Hoi Marietje.
2: Hoi.

0: onvergetelijke zondagmiddag. U luistert naar Dondersteboven op Venlo Vintage.
1: Inderdaad, zo is dat, hè? Een onvergetelijke zondagmiddag. En ook onvergetelijke muziek uit de beste zangers, de serie De Beste Zangers uit 2021. Is hier Karsu met Hayo de la Luna.

0: De komende drie weken presenteert Dondersteboven de grote muzikale vakantieopruiming. Alle plaatjes die zijn blijven liggen worden gedraaid. Dus luister naar Dondersteboven en laat je verrassen.
1: Ja, en dat is voor de komende drie weken de muzikale Dondersteboven.
0: Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Een hele goede middag.
4: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: stap in de tijdmachine die Venlo Vintage heet. De allermooiste klassiekers. Altijd dichtbij.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. In Milaan zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug te rijden op de A27. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. En in de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 3:00. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2:00 wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5:00 vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Goedemiddag.
5: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. En in Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Zonneschijn, lach en gezellige momenten.
2: Is Fellow Vintage.

0: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.
1: Het is heerlijk om weg te dromen bij de onvergetelijke klassiekers uit vervlogen tijden. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran...

Van raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede

0: Ik ga naar een vakantiehuisje en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage.
2: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: vintage beleef je een zomers avontuur.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Het is nog steeds zomer. Geniet van de zon en geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat

ontzild is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws.

De zon straalt, de wereld glanst, beachparties, vrolijk lachen en op je blote voeten dansen in het warme zand. De verfrissende zomerklassiekers klinken uit je speakers. Je luistert naar Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakt dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaart.

industrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Ik ga naar het strand en neem mee de zonovergoten klassiekers van Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage, de stem van de klassiekers.
2: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een hele goede avond.
3: You've painted up your lips and rolled and curled.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De klassiekers van Venlo Vintage zijn zo tijdloos dat zelfs je grootouders er nog danslessen van kunnen krijgen.

0: Venlo Vintage. Jouw thuisbasis voor de allermooiste klassiekers.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dus
1: ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: France.
1: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
2: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
3: J'aime les chansons.
4: Il y aura 100 000 chansons.
5: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.
6: Ja, bonjour, bonsoir. Welkom bij J'aime les chansons. Ik wilde vandaag het thema chanson en cinema centraal stellen. En toen kwam ik op een film, een wereldberoemde film, Un homme et une femme. En daarvan de titelsong laat ik zo horen. En zodra die eerste noten klinken, zien velen meteen de zwart-wit beelden van Claude Lelouch voor zich. Een strandwandeling, een ontmoeting, een aarzelende glimlach. En het wordt gezongen door Nicole Croisy samen met Pierre Barou. En Nicole, die ga ik ook wat meer van laten horen in dit eerste uur. Ze was zangeres, actrice, danseres, musicalster en bovenal een artieste die gedurende meer dan 60 jaar haar eigen plaats opeiste in de Franse muziekwereld. We ontdekken haar repertoire. Ze is vorig jaar helaas overleden en daarom dacht ik dat het wel goed was om haar in deze uitzending, in ieder geval in het eerste uur, even centraal te stellen. Un homme et une femme, een film uit 1966, ging in Frankrijk in première en de film zou de wereld veroveren. Het vertelt het verhaal van twee mensen die na verlies opnieuw de liefde proberen toe te laten. En de muziek van Francis Lai en de stemmen van Nicole Croisy en Pierre Barou groeide uit tot een van de meest herkenbare filmthema's aller tijden.

Ja, na het internationale succes van een om EU'n faam bouwde Nicole Croisy een indrukwekkende solo-carrière op. En daarin liet ze blijken dat ze meer kan dan dabba dabba da. In de jaren 70 scoorde ze hit na hit en werd ze een van de populairste zangeressen van Frankrijk. En een prachtig voorbeeld daarvan is Parlez-moi de Louis.

wanneer Barbara zingt, dan lijkt de tijd even stil te staan. Le mal de vivre, een chanson over verdriet, maar ook over het vermogen om telkens weer verder te gaan. Ja, na dit introspectieve lied van Barbara brengt Jean Ferrat een boodschap van hoop. Want ondanks alles blijft het leven de moeite waard. C'est beau la vie.

0: Ja, ik begon deze uitzending met de titelsong van de film Un homme et une femme. Een duet van Nicole Croisy en Pierre Barou. En beide komen nog een aantal keren terug in deze uitzending. En dit was Pierre Barou met Samba Sarava. Want hij was niet alleen tekstschrijver en zanger, maar ook een muzikale ontdekkingsreiziger. En zijn liefde voor Brazilië klonk duidelijk door in deze heerlijke klassieker. Ja, de rest van de nummers in deze uitzending heb ik geprobeerd een beetje in de filmische stijl te houden. En dit is dan Juliette Gréco. Gaat over een visje en een vogeltje. Twee wezens die eigenlijk niet bij elkaar kunnen komen. Un petit poisson, un petit oiseau. En Juliette Gréco maakte van dit eenvoudige beeld een onvergetelijke chanson.
1: Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est

Fantastische zangeres is dit. Anne Sylvestre met Les gens qui doutent. Een ode aan mensen die twijfelen. Aan mensen die nadenken voordat ze spreken. En misschien juist daarom zo menselijk zijn. Zouden meer mensen moeten doen. Even nadenken voordat ze iets zeggen. Dan nu een van de mooiste hedendaagse chansonnières. Véronique Pestel. Ze weet als geen ander grote verhalen in kleine beelden te vangen. Dit is L'éléphant.

Ja, zo keren we terug naar de artiesten die in deze uitzending centraal staat. Nicole Croisy. We begonnen met het duet waarin zij de titelsong zingt van Un homme et une femme samen met Pierre Barou. En beide komen nog vaker terug in deze twee uur. Nu even weer naar een andere zangeres, Cora Vauquer. La Complainte de la Butte. Een chanson dat inmiddels tot het muzikale erfgoed van Frankrijk behoort.

0: Ja, Parijs kan niet praten, maar als Parijs een stem had, dan zou die misschien wel klinken zoals Catherine Sauvage. Dit was Paris Canaille. Ja, een lied kan soms precies zeggen wat woorden niet kunnen uitdrukken. En dat heeft Charles Dumont goed begrepen. En in het nummer Une Chanson bewijst hij het.
1: Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille.

Ja, je eerste liefde misschien en meestal niet altijd de grootste, maar wel degene die je nooit vergeet. Isabelle Aubray was dat met Un Premier Amour. Nu een chanson vol verlangen. Je t'attends. Zacht, ingetogen en recht uit het hart. Dit is Michel Jonas.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana, dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

Welkom in het tweede uur van J'aime les chansons. En ik begon met Un jour et une femme, filmmuziek dus. En ik heb daarbij nummers gezocht waarvan ik denk die hebben ook een beetje een filmische sfeer. En aan het eind van dit uur draai ik ook nog wat nummers van tijdgenoten van Nicole Croisy, die hier dus centraal staat. En dit tweede uur begonnen we met een schitterend chanson over taal, identiteit en verbondenheid. Yves Dutheil met La Langue de Chez Nous. Het behoort tot zijn mooiste werk, vind ik. Maar het wordt veel minder vaak gedraaid dan bijvoorbeeld Prendre un enfant. Ja, van Frankrijk maken we even een kleine omweg naar België. Mogaan. Ze bezat in mijn ogen een van de mooiste stemmen van het Franstalige lied. En dit is Toutes les mamas.

We zijn weer bij Nicole Croisy. In de jaren 70 gaf zij een stem aan een nieuwe generatie vrouwen. Vrouwen die niet langer zongen over prinsen op witte paarden, maar over hun eigen gevoelens, twijfels en verlangens. In Une femme avec toi blikt ze terug op een leven vol oppervlakkige ontmoetingen, totdat ze iemand tegenkomt die haar laat voelen wie ze werkelijk is. Het was een van haar grootste successen uit 1975. Une femme avec toi. Ja, en Nicole Croisy staat dus centraal in deze uitzending, maar ook Pierre Barou lift daarop mee, want we begonnen met een duet tussen hun twee en nu weer een solonummer van Pierre Barou. Hij was een man die voortdurend onderweg leek, reizend tussen culturen, muziekstijlen en continenten, en hij zocht altijd naar nieuwe inspiratie. En in dit chanson Vivre vat hij misschien wel zijn levensfilosofie samen in één eenvoudig woord. Vivre, en dat is dus leven.

Ja, en dat was nog een keer Nico Croisi met J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Het was ook een van haar hoogtepunten uit haar carrière en een lied dat nog altijd fris en eigentijds klinkt, naar mijn mening. Ja, gaan we even Nicole wat rust geven. Ze komt aan tegen het eind van het programma nog een keer terug. Maar nu eerst even wat tijdgenoten van haar. En we beginnen dit blok met een chanson dat perfect aansluit bij het thema van deze uitzending. Want Une femme amoureuse werd geschreven door de grote filmcomponist Francis Lai. Dezelfde man die ook verantwoordelijk was voor de muziek van Un homme et une femme. En het lied vertelt over de kracht en kwetsbaarheid van een vrouw die zich volledig overgeeft aan de liefde. En Mireille Mathieu brengt het met haar kenmerkende overtuiging en elegantie. Dit is Une femme amoureuse.

0: oplettende luisteraars heeft het natuurlijk al gehoord. Dit is nog een keer Nicole Croisy, maar nu in een duet met Pierre Barou en Mireille Mathieu. Die moest nog even wachten, die komt hierna. Mijn excuses.
1: Et bien plus fort que nous, qu'on espère.

Ja, je hebt de melodie ongetwijfeld herkend. Woman in Love van Barbra Streisand. Maar dit was dus de Franse uitvoering van Mireille Mathieu. Nicole Rieu, ze behoort tot die artiesten die veel meer waardering verdienen dan ze vaak krijgen. En in de jaren 70 en 80 bouwden ze een indrukwekkend repertoire op, vol persoonlijke en poëtische chansons. In Je suis klinkt een vrouw die zichzelf durft te tonen zoals ze werkelijk is. Een ingetogen, maar bijzonder sterk lied. Hier is Nicole Rieu.

Ja, Marie Laforêt, ze had een unieke stemkleur. Warm, mysterieus en onmiddellijk herkenbaar. En met dit Viens, Viens scoorde ze begin jaren 70 een groot hit. Achter de eenvoudige uitnodiging uit de titel schuilt een chanson vol verlangen en emotie. Ja, en ook een dame uit dezelfde tijd als Nicole Croisy is Nicoletta. Sommige chansons die lijken rechtstreeks uit een film te komen. En dat geldt zeker voor Il est mort le soleil. De dramatische opbouw, de prachtige melodie en de indrukwekkende stem van Nicoletta maken dit tot een van de grote klassiekers van het Franse lied. Hier is dus Nicoletta met Il est mort le soleil. En laat de zon maar komen.

sommige chansons die voelen als een reisdagboek. En Manique die nam ons mee naar Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras. Maar eigenlijk gaat dit lied niet over een plaats op de kaart. Maar het gaat over mensen die je ontmoet en herinneringen die blijven hangen lang nadat de reis voorbij is. Ga ik naar Marie-Paul Bell. En ik heb van haar een. Dat is ook een tijdgenoot van Nicole Croisy. Ik heb van haar een aantal nummers gevonden en ik laat horen nu La Parisienne.

Ja, Nicole Rieu kwam ook nog even gedag zeggen met hey bonjour à toi l'artiste. En dat brengt ons terug bij de dame waar het vooral om gaat, of om ging eigenlijk in deze uitzending. Nicole Croisy. Ze had de gave om grote gevoelens op een natuurlijke manier over te brengen. En in La Garonne neemt ze ons mee langs de rivier die door het zuidwesten van Frankrijk stroomt. Een lied vol herinneringen, beelden en verlangen. La Garonne.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goede naam.

0: De klassiekers van Venlo Vintage brengen je de aangename warmte van vroeger. Fijne avond.
1: Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. De mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinken de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Een uur lang de allermooiste klassiekers.
2: Met het oor.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Laat je verrassen door de tijdloze melodieën van Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
4: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De luidsprekers fluisteren de allermooiste klassiekers in je oor. Venlo Vintage ademt nostalgie en vertelt het verhaal van de nacht in warme akkoorden.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Een hele goede nacht.
2: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.